As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Muziek klanken van Jai Stevens met Blue Train, Billy Joe Spears met Silver Threads en Golden Needles, Eddie Rabbit met Driving My Life Away. Tijd om te kijken naar de bekende verjaarsdag vandaag. Nou, niet een country zanger, nie, maar hij heeft wel geschreven aan een hele paar country liedjes. 1941, Robert Zimmerman en toekomstige Bob Dylan is geboren in Minnesota. Die zanger, liedjes schrijver, heeft verschillende country treffers geschreven, insluitend It Ain't Me, Babe, You Ain't Going Nowhere and To Make You Feel My Love. Dan ook geboren op hierdie dag in 1947, gitaarspeler Robert Waddell wordt in New York geboren. Als sessiemuzikant speel hy opnames door James Taylor, Stevie Nicks onder andere en hy verskyn ook op Linda Ronstadt'se country treffer Blue Bayou en op Roseanne Cash se I Don't Know Why You Don't Want Me. Dan ook geboren op hierdie dag, was het nou net hierdie dame se naam genoem in 1955 in Memphis, Tennessee. Sanger, liedjie skrywer en Roseanne Cash, die oudste dogter van country muziek icoon Johnny Cash en sy eerste vrou Vivian Liberto Cash. Sy het in 1985 een Grammy gewen vir I Don't Know Why You Don't Love Me en het 12 ander Grammy benoemings ontvang. Sy het 11 nummer 1 country treffers gehad, 21 top 40 country treffers en 2 gouden platen wat sy ontvang het. Het is vandag sy bekende verjaarsdag en ek bring vir jou 'n paar treffers van hierdie fenomenale kunstenaars.

met een koude hart. Tot die morgen hier drink ik met een veer in mijn kop. En ik voel die koude, ja, ik voel die veer. Dit vreet mijn stuk op.

Advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

love. En die hanen schreeuwen in de vlucht. En die bom schwadert die hanen terug. En 95 kon er die was zien. Ons wilde sterk. Zoals die bokmachine. Goed Frans van Rijdag ons lekker laat krijgen. En Mariba met twee nummers gestreken. Een schotrenner. Omdat de kiel worden zo. Toet op een bok om. Maar dat is niks onder zijn rok.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hey, het julle die nuus gekry?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

second floor van mijn lijf, sweet rose. Maar je zegt, ik kan niet verstaan. Ik kan niemand dekken zien.

vergoede, zou ik dit verdier. Maar voor jou is ik niemand, voor jou is ik niks. Jezus, zo zacht en mijn schaduw kom los. Laat die schansen wat keer neervallen, die wind, want je vrijheid is stevig.